0: de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: uur of 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Bewoners niet blij met locatie herdenkingsmonument Zilverparkkade in Lelystad. En Spencer Alberg stopt als D66 gemeenteraadslid in Almere. Meer nieuws straks in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Krista Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. 'S Ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Gaan we ook gelijk even kijken hoe het is op de weg. Daar is het nog rustig, dus er zijn alleen maar een flitser gemeld. Op de A6 nabij de Hollandse brug Muidenberg-Lelystad, hectometerpaaltje 43,2.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Ja, goedemorgen, dit Flevoland is wakker van woensdag 7 oktober. Het was gisteren misschien al een beetje te horen, maar Jolien is helaas ziek geworden. Dus vandaar dat ik er vandaag ben.
1: Nou, helemaal gezellig, Daisy. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Heb je er een beetje zin in?
4: Jazeker, ik heb goed geslapen, dus ik dacht, nou, ik heb wel weer energie om de dag te beginnen.
1: Niet eindeloos in een serie verzonken geraakt in de avond.
4: Nee, dat viel wel mee. Jij wel?
1: Ja.
4: Ja? Welke serie kijk je?
1: Ja, ik kijk tegenwoordig. Ja, het is iets. Het is 2 jaar geleden opgenomen. Een eigen huis heet het. En er gaan heel veel gezinnen. Heel veel stelletjes gaan met elkaar samenwerken aan één huis. En uiteindelijk wint één stel dan dat huis. Dus dat is natuurlijk. Ja, dat is leuk om te kijken, omdat het natuurlijk ingeklust wordt. Maar er zijn ook wel natuurlijk wat intriges en zo. Dus het is echt heel, heel grappig.
4: Lijkt me ook wel heftig, want dan ga je uiteindelijk in een huis wonen waar heel veel andere stellen dus ook allerlei dingen hebben bepaald.
1: Ja, precies. En daar moet je dan aan wennen. Dus als je niet blij bent met de kleur van je keuken of de kleur van de muur, dan moet je er 5 jaar tegenaan kijken, want ze mogen er 5 jaar wonen.
4: Kijk, nou, ik ben blij dat ik mijn eigen huis heb opgeknapt.
1: Ja, nou, heel goed, heel goed. Vandaag in Flevoland is wakker. Ja, op

0: daarin is iedereen goed, toch? Jack Johnson hoorde je met Good People. Het is 6:07. Goedemorgen.
1: Na jaren van plannen, tekenen en bouwen is de Dreammaster op Urk officieel klaar om uit te varen. Maar dan heb ik het niet over een schip, maar over een nieuwe brede school in de Zeeheldenwijk.
0: Basisonderwijs, speciaal onderwijs en de kinderopvang zitten voortaan samen onder één dak. En dat nieuwe hoofdstuk begon niet met het stuk slaan van een fles champagne tegen de boeg, maar met het luiden van een scheepsbel.
2: Is hier leuk?
3: En waarom is het hier leuk?
2: Dat is gewoon leuk.
4: Daar kan je klimmen, daar kan je klauteren.
5: Wel leuk, omdat je veel meer dingen hier hebt.
3: Voor de leerlingen is het vooral hun nieuwe school. Maar achter die ene voordeur zitten verschillende vormen van onderwijs die normaal van elkaar gescheiden zijn. Ruud Kofferman, directeur van het reguliere onderwijs hier. Wat maakt nou de Dreammaster een andere basisschool dan de meeste basisscholen hier op Urk?
6: Nou, wij zijn een samenwerking met het speciaal onderwijs en de kinderopvang. En alle kinderen gaan hier eigenlijk allemaal door dezelfde deur naar binnen. En we werken ook zoveel mogelijk als collega's als één team. Dus eigenlijk merken de kinderen niet dat ze ergens anders op school zouden zitten.
3: Vooral het speciaal onderwijs maakt de combinatie bijzonder. Sommige Urker kinderen moesten daarvoor eerder nog naar Emmeloord. Met de komst van de Dreammaster kan dat nu ook op het dorp zelf.
6: Toen deze nieuwe wijk gebouwd werd en ook deze nieuwe kans kwam voor deze school, zijn we als verschillende partijen bij elkaar gebracht. En hebben gezegd van wat kunnen we nou samen betekenen voor alle kinderen op Urk.
3: Ook de kinderopvang vaart mee. Die heeft een eigen vleugel, maar deelt onder meer speelpleinen en andere voorzieningen met de scholen. Vooral voor peuters moet de overstap naar de basisschool daardoor kleiner worden. Marijke de Vries, teamleider van de kinderopvang. Best wel groot gebouw. Hoe is dat voor jullie met twee scholen?
7: Nou, eigenlijk heel leuk. Want wat gebeurt er is dat je veel meer verbinding hebt met de kinderen van school. Je ziet ook veel meer kinderen om je heen spelen. En kinderen zien spelen, doet spelen. En dat is ook heel mooi wat we nu buiten op het plein bijvoorbeeld hebben. Dan gaan de peuters buiten spelen samen met de kleuters van het onderwijs. Waardoor ze ook al een stukje verbinding hebben met elkaar. Je maakt een soort van zachte landing voor de kinderen.
3: Doordat onderwijs en opvang onder één dak zitten, zijn de lijntjes tussen de verschillende teams kort.
6: Uitwisselen van expertise gaat heel gemakkelijk, want we gaan samen nadenken over welk onderwijs zetten we neer.
7: Mocht het dan nodig zijn dat er speciaal onderwijs of een extra ondersteuningsbehoefte is, zijn de lijntjes heel kort met elkaar. En dat is het grote voordeel van zo'n samenwerking in deze brede school.
3: Op papier was het idee er al jaren. Maar of regulier en speciaal onderwijs in de praktijk ook zo makkelijk zouden mengen, moest nog blijken.
6: We dachten dat het echt samen ontwerpen van onderwijs en het echt samen laten werken van de kinderen, dat we daar best nog wel heel veel tijd en energie in zouden moeten steken. En eigenlijk zien we dat vanzelf gaat.
3: En daarmee is een traject van jaren officieel afgerond. Van plannen maken en een bouwplaats in de Zeeheldenwijk naar een school vol kinderen.
6: Ik ben trots op al die mensen die een aantal jaren geleden hebben durven dromen van wij moeten eigenlijk deze kans grijpen om met elkaar die verschillen juist bij elkaar te brengen. Om daar een hele mooie, rijke leeromgeving van te maken.
7: En dat je dan nu daadwerkelijk van die 3D-platen nu hierin staat. Nou, dat is gewoon mega gaaf.
1: Dat waren Ruud Kofferman, een van de directeuren, en Marijke de Vries, teamleider van de kinderopvang bij de Dreammaster. De reportage was van verslaggever Tom Rogge.
0: Zometeen het weer van Weerplaza naar Alex Warren. En

0: wordt hier altijd blij van hoor. Alan Warren hoor je er. En we gaan even naar het weer. Berend van Straten. Berend, nog één warme en zonnige dag vandaag. Maar het wordt daarna ook meteen weer volop herfst, hè?
1: Ja, zo ziet het er wel naar uit. Want vandaag inderdaad nog een zeer warme dag. Temperatuur rond een graad of 22. Flink wat zon daarbij. Maar vanavond zien we al dat het te maken heeft met een grote weersomslag. Trekt er een grootschalig regengebied vanuit het westen over de provincie. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we te maken krijgen met een winddraai naar het westen tot noordwesten. En vanaf morgen is het dan echt gedaan met de pret. Krijgen we te maken met gewoon volop herfst. Temperaturen overdag slechts rond de graad of 14. En dagelijks flink wat buien die mogelijk zijn. Dus de herfst, ja, die gaat toch echt wel op volle toeren draaien in de provincie.
2: Berend van Straten, dankjewel. Zometeen nog gaan we het hebben over de Alunimus Lichtkunstfestival in Almere. Ja, heel Almere tovert weer om in een lichtkunstspectakel. Dat hoor je na Traveling Wilburys.

0: The Traveling Wilburys met End of the Line.
1: De 5e editie van het Emeerse Lichtkunstfestival Illuminus begint overmorgen. Op 18 verschillende plekken rondom het Weerwater zijn uitgelichte kunstwerken te zien die vooral in het donker tot zijn recht komen door de duizenden lichtjes die zijn gebruikt.
0: Wie nu langs het Weerwater fietst of wandelt, ziet dat de kunstenaars druk bezig zijn met de voorbereiding. Verslaggever Jacob Willem de Boer vroeg aan een aantal van hen wat ze aan het maken zijn.
2: Ja, het is een projectiekunstwerk. Interactief, met licht eromheen.
3: Maar als de mensen nu hier voorbij komen lopen, wat zien ze dan staan?
2: Nou ja, op dit moment een wit vlak in de vorm van een kat. Eromheen staan de volgers van de kat, wat allemaal kleine diertjes zijn, zoals jullie zien. En die hebben een interactie met elkaar en die hebben ook een interactie met het publiek. En daarin wordt het publiek aangezet een meditatieve oefening te doen.
4: Het kunstwerk bestaat uit 8 bakken. Daarin staan een verschillende hoeveelheid eigen gebogen palen eigenlijk in. Met aan de achterkant of aan de voorkant, is dus hoe je het bekijkt, zit daar een klein lampje zit daarin. Die in verschillende soort van hoogtes en lengtes en verschillende soort van buigingen staan ze opgesteld in een ronding aan het water.
3: Dat zegt Mark Streefkerk. We staan hier prachtig aan het Weerwater met een mooi uitzicht over Almere. Draait u zelf de lampjes erin?
4: Dat doen we zeker. Ja, alle 80. Ja, alle 80 en alle 80 palen die hier staan. Ja.
3: Op de Esplanade staat een groot kunstwerk, een driehoek met transparant doek. En ik zie ook allemaal waterslangen. Boris van Vree, een van de kunstenaars. Wat zie ik?
5: We zijn hier een installatie aan het opbouwen, genaamd de Watercolor. En het is een interactieve installatie waar water overheen stroomt. Een soort hele grote waterval. Het is een interactieve installatie, dus bezoekers kunnen zelf deelnemen. Het is eigenlijk gebaseerd op een ouderwetse scantechniek. Dus je kunt allerlei objecten of lichaamsdelen scannen. En die worden dan omgevormd tot waterorganismen die als het ware in deze grote waterval terechtkomen.
3: Lichaamsdelen?
5: Nou, ja. Het zijn scanners. En ik weet niet of jij wel eens een scanner op kantoor hebt gezien. Daar scannen mensen ook wel eens hun hand of hun gezicht. En ze kunnen naast objecten echt alles scannen. En dat wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
3: Je hoorde zojuist een paar kunstenaars. Bianca van het Hof, hoofdproductie. Hoeveel lichtkunstwerken zijn er te zien?
6: We hebben dit jaar 18 lichtkunstwerken langs de route. De route is 5,5 kilometer. Mensen doen er ongeveer 2,5 uur over. Als ze tussendoor nog ergens lekker een hapje gaan eten bij een van de foodtrucks of een optreden gaan bekijken van ons muziekprogramma, doen ze er iets langer over. Maar 5,5 kilometer is de route.
3: En vorig jaar kon de route zowel gefietst als gelopen worden. Kan dat dit jaar ook?
6: We hadden inderdaad vorig jaar een loop- en een fietsroute, zodat als mensen de route net te lang vonden om te lopen, ze hem ook konden fietsen. We hebben dit jaar helaas moeten besluiten dat dat niet meer gaat. In verband met de toenemende bezoekersaantallen zien we dat de weg die we hebben op sommige stukken gewoon te smal is om zowel fietsers als voetgangers te ontvangen. En we hebben een aantal fietsparkeerplekken langs de route waar mensen hun fiets kunnen parkeren. Dus wel met de fiets naar het festival toe kunnen komen. Daar kunnen parkeren, het rondje kunnen wandelen en dan weer met de fiets huiswaarts keren.
1: Ja, het Lichtkunstfestival Illuminus begint dus vrijdag en duurt tot en met 18 oktober. Dat is de hele herfstvakantie. En de toegang is gratis.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie. En dan gaan we het hebben over Jong Oranje.

0: Billie Eilish was dat. Een Birds of a Feather bij Flevoland is wakker. De berichten buiten de provincie.
1: Ja, vanaf 2029 moeten veel huishoudens bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen naar een hybride warmtepomp. Die wekt stroom op in plaats van gas en kan dus zorgen voor een lagere energierekening. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000 en de minister vindt dat ook veel geld.
2: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen.
1: Ja, mensen die het geld niet kunnen ophoesten kunnen een renteloze lening krijgen.
0: Een renteloze lening. Ja, dat zeiden ze ook bij de studielening. Dat weet ik nog wel. Ja, lenen blijft geld lenen. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs voor het EK. In Doetinchem won het team van bondscoach Michael Reiziger met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina. Maar daarmee was het team er nog niet. Jong Oranje was afhankelijk van de wedstrijd Jong Noorwegen tegen Jong Israël. Maar volgens de bondscoach stond die wedstrijd niet op in de dugout.
3: Bij 3-0 heb ik gevraagd van hoe gaat het daar? En was eerst nog 1-0 volgens mij. En opeens kreeg ik het tikken 1-1. En dan stonden wij 3-0. En dan kijk je wel eigenlijk. Dan zit je naar de klok te kijken. Hoe lang wij nog? Want het was om dezelfde tijd. En hoe lang hun nog?
0: Ja, de tegenstander van Jong Oranje in de play-offs wordt vrijdag bekend.
1: Ja, en dan nog wat nieuws uit de Telegraaf. Steeds meer mensen krijgen de komende 20 jaar kanker. Dat blijkt uit een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland, waar in 2025 zo'n 136.000 mensen de diagnose kregen. Zullen er in 2045 zo'n 170.000 per jaar zijn. Bij de vrouwen wordt de grootste groei verwacht bij huid, borst en longkanker. Bij de mannen gaat het met name om huid, prostaat en blaaskanker. De belangrijkste verklaring voor de toename is het feit dat het aantal ouderen in Nederland stijgt. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van het Bestuur van het Kankercentrum Nederland. Kanker komt vaker voor op hogere leeftijd.
0: Tot zover de overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Dat waren de Mezzanettes met Heartache Avenue bij Flevoland is wakker. Waar tijd is voor het regionieuws.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Bewoners van de Zilverparkkade in Lelystad willen dat de gemeente opnieuw kijkt naar de locatie van het nieuwe herdenkingsmonument. Ze zijn bang dat het een hangplek wordt. Ronald Boogaard sprak gisteravond namens de bewoners tijdens de gemeenteraadsvergadering. Uit een enquête onder 65 bewoners bleek dat 39 tegen het monument op deze plek zijn. Wethouder Sanne de Wilde zegt dat de bezwaren van omwonenden op 2 november worden behandeld door de bezwaarcommissie. De rechtbank heeft niet bewezen dat een 18-jarige Arnhemmer de schutter was bij een schietpartij bij een boksschool in Almere-Buiten op kerstavond 2 jaar geleden. Het Openbaar Ministerie dacht dat hij de dader was omdat zijn telefoon op dezelfde plekken was als de vluchtauto. Volgens de rechters zat de jongen wel in de auto, maar zaten er mogelijk meer mensen in. Spencer Alberg stopt als D66 gemeenteraadslid in Almere. Door een nieuwe functie bij zijn werkgever zegt hij het niet meer te kunnen combineren met het raadswerk. Alberg is sinds 2022 lid van de Almeerse gemeenteraad en wordt opgevolgd door Brian Joe. Op Urk is Bredeschool de Driemaster gisteren officieel geopend. Met het luiden van een gouden scheepsbel werd het gebouw in gebruik genomen. In het pand zitten regulier onderwijs, speciaal onderwijs en kinderopvang voortaan onder 1 dak. Volgens directeur Rut Kofferman van het regulier onderwijs is dat juist de kern van het concept.
2: Alle kinderen gaan hier eigenlijk allemaal door dezelfde deur naar binnen. En we werken ook zoveel mogelijk als collega's als 1 team. Dus eigenlijk merken de kinderen niet dat ze ergens anders op school zouden zitten.
0: De kinderopvang kwam na de meivakantie al in het gebouw. De scholen volgden na de zomervakantie. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. Vorige week woensdag zou Christa Pike worden geëxecuteerd, maar na 2 dodelijke injecties bleef ze ademen. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Hij zou agressief zijn geweest en een mes bij zich hebben gehad. Wat hij van plan was, is niet bekend. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Hij beëindigde zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin.
4: Goedemorgen. We beginnen de dag over het droog in Flevoland. Hier en daar kan het mis voorkomen, al vrij snel breekt de zon door. Vanmiddag gaat het toch alweer uitzonderlijk warm worden met temperaturen die op kunnen lopen. 22, misschien wel 23 graden. Daarbij is het ronduit zonnig, maar in de loop van de middag gaat er wel iets veranderen, want er gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. De zuidoostenwind die slechts zwak tot matig van kracht is, die gaat dan ook iets in kracht toenemen. En vanavond bereikt het neerslaggebied het westen van de provincie. En dan gaat het toch wel langdurig stevig doorregenen. Ook in de nacht naar donderdag is dat het geval. En nadat dit gebied is overtrokken, is de wind gedraaid naar het noordwesten. En wordt het opeens toch een heel ander weertype. Want donderdagochtend is het dan opeens echt wel guur. En ook wel voor het gevoel aan de koude kant. Het is slechts een graad of 12. Maar door de stevige noordwestenwind die er dan staat, voelt het nog een stuk frisser aan. En gedurende de dag blijven flink wat buien mogelijk boven Flevoland.
5: Ja, ik denk dat ik toch mijn tuinwerkzaamheden dan iets moet gaan uitstellen. We gaan eventjes kijken naar de weg. Het is daar nog rustig, maar er zijn wel flitsers gemeld. Op de A6 nabij de Hollandse Brug bij de Berg Lelystad, hectometerpaaltje 43,2. En de N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,3. En zometeen de bewoners van de Zilverparkkade, die willen dat de gemeente een nieuwe plek gaat bekijken voor een monument. Daarover hoor je straks meer.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Sonny en Cher waren dat met I Got You Babe.
1: Bewoners van de Zilverparkade in Lelystad willen dat de gemeente de plek voor het nieuwe herdenkingsmonument opnieuw bekijkt. Ze vrezen dat het monument een hangplek wordt die de bestaande overlast alleen maar erger maakt. Dat zei Ronald Bogaert gisteravond in het stadhuis tegenover een volle raadzaal.
0: Bogaert zei te spreken namens meerdere omwonenden van het park dat tegenover het ziekenhuis Sint-Jansdal ligt. Hij vindt de Zilverparkade momenteel een luidruchtige, vieze plek en volgens hem totaal geen geschikte locatie voor een herdenkingsmonument. Bogaert is dan ook verontwaardigd dat de mening van de bewoners niet is gevraagd toen deze plek werd aangewezen.
2: Ik heb begrepen dat in deze raad in eerdere debatten gesuggereerd is dat de bewoners van de Zilverparkade geen bezwaar zouden hebben tegen dit project. Er werd geschetst dat er een breed draagvlak zou zijn en dat wij het een goed plan vonden. Voorzitter, niets is minder waar. Omdat wij ons niet herkenden in dit beeld, hebben wij zelf het initiatief genomen en een enquête gehouden onder de 65 huishoudens die direct aan de Zilverpark wonen. De uitslag ligt niet. Maar liefst 39 huishoudens hebben zich klip en klaar negatief uitgesproken over de bouw van het monument op deze specifieke locatie. Er is wel gesproken met de bewoners van de Neringweg en de Muntstraat, maar de Zilverpark is volledig overgeslagen. Wij moesten de plannen achteraf uit de media vernemen. Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving. De Zilverparkkade balanceert nu al op het randje van wat acceptabel is. We kampen dagelijks met overlast van groepen hangjongeren en hangouderen. Er wordt de hele dag op straat gedronken en de muren van de kade worden gebruikt als openbaar urinoir. 'S Avonds verandert de kade in een vuilnisbelt. Afval van omliggende afhaalrestaurants wordt simpelweg op de grond gesmeten. Blikjes liggen er, kapot glas. Regelmatig moeten we toezien hoe winkelwagentjes en fietsen in de vijver worden gegooid. De muren op de kade zitten onder graffiti. Voorzitter, een monument in het water wordt in deze huidige setting geen plek voor een stilte. Het wordt het zoveelste object waar de jeugd 's avonds op gaat zitten en dat binnen de kortste keren onder de graffiti wordt gespoten. Stop deze plannen op deze locatie. Ga alstublieft zoeken naar een alternatieve plek waar het monument wel de rust krijgt die het verdient. En zet eerst maximaal in op de handhaving en het herstel op de leefbaarheid van onze kade.
1: Ronald Bogaert was dat. Na zijn speech wilden meerdere politici een afspraak met hem maken om op de Zilverparkkade te kijken hoe ernstig de situatie is. Wordt vervolgd dus.

0: tegelijkertijd kunnen we nog meer muziek van hem verwachten. Want in januari dan brengt hij een nieuw album uit. Ugly heet het. En deze staat daar sowieso ook op. Je hoorde Teddy Swims met Perfect Man. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit daarin, Daisy?
1: Ja, er is natuurlijk weer veel aan de hand in de wereld. Onder andere is er aandacht voor de oorlog in Ethiopië. Maar er wordt ook even gevraagd, in een ander stukje, aan Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, over de mening over de huidige Nederlandse politiek. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
0: Ja, ben ik ook benieuwd naar. Hoor je straks na Madness en Our House.

0: Het is echt zo'n nummer voor een sitcom eigenlijk. Hè?
1: Ja, volgens mij, het is letterlijk van een Nederlandse serie van Divorce. Nee?
0: Ja, toch, ja.
1: Jawel, wel Divorce.
0: Ja, en ook, was het ook niet van... Nee, Friends is...
1: die lijkt er wel op, maar het is hem niet.
0: Nee, inderdaad, klopt, het is van een Nederlandse serie. Nou, ja, inderdaad, daar heb ik het dus vandaan, denk ik.
1: Ja.
0: In ieder geval, je hoorde Madness met Our House. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: In de Rode Draad was er aandacht voor de oorlog in Ethiopië. Na een paar onrustige maanden leidde de oorlog eind september in alle hevigheid op. De strijd gaat tussen de regering en de premier Abiy en de rebellen van het TPLF, het Volksbevrijdingsfonds. De premier kreeg eerder de Nobelprijs van de Vrede voor toenadering tot buurland Eritrea. En volgens hoogleraar internationale betrekkingen, Mirjam van Rijzen, is de premier niet veranderd van opstelling.
2: Hij heeft eigenlijk altijd als een soort doel gehad om een sterker, centraal, verenigd Ethiopië neer te zetten. Hij heeft veel gemoderniseerd daarbij. Maar daarbij loopt hij ook op de tenen van veel regionale en ook etnische, nationale belangen.
1: Ja, Ethiopië ligt dicht bij de Rode Zee, een belangrijk strategisch gebied. Het is een van de belangrijkste aanvoerroutes voor Europa. Volgens Van Rijzen is het daarom tijd voor meer actie dan alleen het instellen van sancties. Maar met wie de Europese Unie dan zou moeten samenwerken is erg ingewikkeld, zei Van Rijzen.
2: Ga je samenwerken met een Eritrea dat zo onbetrouwbaar is gebleken? Ga je samenwerken met de Houthis die zo'n wreed regime voeren daar in Jemen? Dus ik denk dat Europa echt heel goed zich moet beraden op A, wat zijn de belangen? B, met wie kunnen we samenwerken? En C, wat zijn de alle middelen die we hebben om duidelijk te maken en kracht bij te zetten dat Europa het serieus meent.
0: In Pauw en de Wit ging het over de pest. In Rusland overleed vorige week een laboratoriummedewerkster mogelijk aan de pest. Er zouden inmiddels honderden mensen in quarantaine zitten. De Russische autoriteiten doen er geheimzinnig over. Arts-microbioloog Jean-Luc Murk heeft veel vragen over de situatie.
3: De pest is in principe niet zo heel erg besmettelijk van mens tot mens. Dus daar moet je echt heel erg je best voor doen. Maar als je direct aangehoest wordt door iemand met een longpest, dan kan dat wel. Maar eigenlijk verwacht je niet dat dat heel snel hele grote uitbraken veroorzaakt.
4: Terwijl er toch allerlei ziekenhuizen in quarantaine worden gehouden.
3: Ja, dus er is iets heel vreemds aan de hand. En ik vraag me af, is het wel echt de pest? En als het de pest is, dan vraag je af, hoe kunnen er dan in een korte tijd zo ontzettend veel mensen mogelijk aangehoest zijn.
0: Volgens Murk hadden de autoriteiten al lang kunnen weten om wat voor ziekten het gaat.
3: Die vrouw is al, denk ik, 5 dagen dood ongeveer. Zelfs met de meest ouderwetse kweektechnieken heb je na 2-3 dagen heb je een uitslag. He, dus het is heel erg vreemd dat we nu nog geen bericht hebben. En het is of wat anders, dat kan natuurlijk. En dat ze eigenlijk helemaal geen flauw idee hebben wat het is. En dat ze daarom geen antwoord kunnen geven. Of ze vegen het onder het tapijt en ze willen dat niet. Ja, dat is gissen op dit moment.
1: Ja, in Renssen was een interview te zien met de oude Haagse bekende, Mark Rutte. Verslaggever Jair Verwerda die vroeg de secretaris-generaal van de NAVO naar zijn mening over de huidige Nederlandse politiek.
5: Nou, weet je, wat ik me steeds realiseer als ik naar de Nederlandse politiek kijk nu, is hoeveel complexer het is nu als ik het vergelijk met juni 2010, of oktober 2010, toen ik het mocht overnemen van Jan-Peter Balkenende. De situatie is zoveel complexer.
1: Op de vraag wat hij vindt van Trumps voornemen het strafhof in Den Haag af te schaffen, gaf Rutte geen antwoord.
5: Deze baan moet ik zorgen dat ik me alleen uit over dingen die voor de NAVO van belang zijn.
1: Ja, over een andere kwestie wilde hij wel wat zeggen. Vorig jaar kwam er veel commentaar op Rutte nadat hij president Trump daddy had genoemd bij de NAVO-top in Den Haag. Zelf vond Rutte de uitspraak niet zo gek.
5: Amerikaanse televisie is anders dan Nederlandse televisie. Nederlandse televisie is natuurlijk altijd iets zwaarder, iets gereformeerder. De Amerikaanse televisie is iets luchtiger. Ja. Het is daar gebruikelijker dat je met enige energie en enthousiasme je verhaal vertelt. En dat doe ik daar dus ook.
0: Nou, is goed. Daddy.
1: Ja, precies.
0: Was dus gisteravond op radio en tv.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Daar kan je klimmen, daar kan je klauteren.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En ze kun je naast objecten echt alles scannen en dat wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Wij moesten de plannen achteraf uit de media vernemen. Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Bewoners niet blij met locatie van herdenkingsmonument Zilverparkkade in Lelystad. En Spencer Alberg stopt als D66-gemeenteraadslid in Almere. Meer nieuws straks in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro. Een investering, zegt de minister.
4: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
3: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Nou, het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Paik is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Paik werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Paik werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
5: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino, de Leo, de Messi.
3: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer, vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
6: Ja, dan gaan we ook gelijk even kijken hoe het zit op de weg. De ANWB-verkeersinformatie op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandnulde en Nijkerk. 5 minuten stilstaand verkeer. En dan zijn er nog flitsers gebeld. Op de A27 in Blaricum, Almere, Hilversum, hectometerpaaltje 107,7. En de N307 in Dronten in beide richtingen 105,7. Ja, dan gaan we zo meteen. Na jaren plannen en tekenen en bouwen is er namelijk iets klaar op Urk.
1: En wat we horen, dat horen we natuurlijk zo meteen. En er staat ook iets bijzonders te gebeuren in Almere. Wie nu langs het weerwater fietst of wandelt, ziet de kunstenaars volop in de weer. Ze bereiden zich voor op iets speciaals. Wat precies, hoor je zo meteen.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
10: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Bent u 68 plus

0: dit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Dit is 90's, toch?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, hè, zo klinkt het wel in ieder geval.
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben daar altijd zo slecht in welke periodes muziek vallen en zo. Eigenlijk, ja.
0: Dus heb je als hitster gespeeld?
1: Ja, dan af en toe, maar dat vanaf 2000. Dan kan ik het een beetje inschatten, maar alles daarvoor.
0: Want wat is jouw bouwjaar, om het even zo te zeggen?
1: 1996.
0: Oh ja, dus dan, ja inderdaad, precies. Dan wanneer je eigenlijk alles mee kon krijgen, zeg maar, dan heb je eigenlijk wel de muziek meegekregen.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Toen wel, ja.
0: Ja. Nou, dan moeten wij nooit hitsen tegen elkaar spelen, want ik versla je.
1: Oh shit. Nou, dan gaan we dat niet doen. Na jaren van plannen, tekenen en bouwen is de Dreammaster op Urk officieel klaar om uit te varen. En dan heb ik het niet over een schip, maar over de nieuwe brede school in de Zeeheldenwijk.
0: Basisonderwijs, speciaal onderwijs en de kinderopvang zitten voortaan samen onder één dak. En dat nieuwe hoofdstuk begon niet met het stuk slaan van een fles champagne tegen de boeg. Nee, met het luiden van een scheepsbel.
2: Is het hier leuk?
3: Waarom is het hier leuk?
2: Het is gewoon leuk. Daar kan je klimmen, daar kan je klauteren.
4: Wel leuk, omdat je veel meer dingen hier hebt.
5: Voor de leerlingen is het vooral hun nieuwe school. Maar achter die ene voordeur zitten verschillende vormen van onderwijs die normaal van elkaar gescheiden zijn.
3: Ruud Kofferman, directeur van het reguliere onderwijs hier. Wat maakt nou de Dreammaster een andere basisschool dan de meeste basisscholen hier op Urk?
6: Nou, wij zijn een samenwerking met het speciaal onderwijs en de kinderopvang. En alle kinderen gaan hier eigenlijk allemaal door dezelfde deur naar binnen. En we werken ook zoveel mogelijk als collega's als één team. Dus eigenlijk merken de kinderen niet dat ze ergens anders op school zouden zitten.
5: Vooral het speciaal onderwijs maakt de combinatie bijzonder. Sommige Urker kinderen moesten daarvoor eerder nog naar Emmeloord. Met de komst van de Dreammaster kan dat nu ook op het dorp zelf.
6: Toen deze nieuwe wijk gebouwd werd en ook deze nieuwe kans kwam voor deze school, zijn we als verschillende partijen bij elkaar gebracht. En hebben we gezegd van wat kunnen we nou samen betekenen voor alle kinderen op Urk.
5: Ook de kinderopvang vaart mee. Die heeft een eigen vleugel, maar deelt onder meer speelpleinen en andere voorzieningen met de scholen. Vooral voor peuters moet de overstap naar de basisschool daardoor kleiner worden.
3: Marijke de Vries, teamleider van de kinderopvang. Best wel groot gebouw. Hoe is dat voor jullie met twee scholen?
7: Nou, eigenlijk heel leuk. Want wat gebeurt er is dat je veel meer verbinding hebt met de kinderen van school. Je ziet ook veel meer kinderen om je heen spelen. En kinderen zien spelen, doet spelen. En dat is ook heel mooi wat we nu buiten op het plein bijvoorbeeld hebben. Dan gaan de peuters buiten spelen samen met de kleuters van het onderwijs. Waardoor ze ook al een stukje verbinding hebben met elkaar. Je maakt een soort van zachte landing voor de kinderen.
5: Doordat onderwijs en opvang onder één dak zitten, zijn de lijntjes tussen de verschillende teams kort.
6: Uitwisselen van expertise gaat heel gemakkelijk, want we gaan samen nadenken over welk onderwijs zetten we neer.
7: Mocht het dan nodig zijn dat er speciaal onderwijs of een extra ondersteuningsbehoefte is, zijn de lijntjes heel kort met elkaar. En dat is het grote voordeel van zo'n samenwerking in deze brede school.
5: Op papier was het idee er al jaren. Maar of regulier en speciaal onderwijs in de praktijk ook zo makkelijk zouden mengen, moest nog blijken.
6: We dachten dat het echt samen ontwerpen van onderwijs en het echt samen laten werken van de kinderen, dat we daar best nog wel heel veel tijd en energie in zouden moeten steken. En eigenlijk zien we dat vanzelf gaat.
5: En daarmee is een traject van jaren officieel afgerond. Van plannen maken en een bouwplaats in de Zeeheldenwijk naar een school vol kinderen.
6: Ik ben trots op al die mensen die een aantal jaren geleden hebben durven dromen van wij moeten eigenlijk deze kans grijpen om met elkaar die verschillen juist bij elkaar te brengen. Om daar een hele mooie, rijke leeromgeving van te maken.
7: En dat je dan nu daadwerkelijk van die 3D-platen nu hier in staat. Nou, dat is gewoon mega gaaf.
1: Dat waren Ruud Kofferman, een van de directeuren, en Marijke de Vries, teamleider van kinderopvang De Dreammaster. De reportage van verslaggever Tom Rogge. En zometeen het weer van Weerplaza. Na Sommieu met Fields.

0: Elke plaat die ze maken is gewoon mooi. Het zonmilieu hoorde je met Feels Part 2.
1: We gaan naar het weer van Weerplaza met Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik geloof dat we vandaag nog één dagje kunnen genieten van de zon, toch?
2: Ja, klopt inderdaad. Een rustig herfstweer met best wel hoge temperaturen. Vanochtend hier en daar was er wat mist, maar dat is al een beetje aan het optrekken. En in de loop van de ochtend steeds meer zonneschijn. Temperatuur vanmiddag 21 of 22 graden, weinig wind en met wat zon. Dus echt wel heel lekker weer nog. Ja.
1: Kijk, heerlijk om vandaag nog even de deur uit te gaan. Hoe zit dat morgen?
2: Nou, vannacht gaat het al regenen, eigenlijk in de loop van de avond al. Dus vanavond en vannacht regen, steekt ook een stevige noordwestenwind op. En die stevige noordwestenwind is er morgen ook. Windkracht 4 tot 6, dus matig tot krachtig. En die voert duidelijk koelere lucht aan. Morgen maximaal 15 graden. Een aantal buien, maar ook best wel vaak zonneschijn. Dus het weerbeeld ziet er nog niet eens zo heel verkeerd uit. Maar die temperatuur is lager en ook die wind is heel nadrukkelijk aanwezig. Dus het voelt wel echt weer als herfst.
1: Kijk, nou, het valt me nog op zich enigszins mee, maar hoe zit dat in de dagen daarna?
2: Ook elke dag regen of buien. Vrijdag wordt echt een natte dag. Dus een grijze dag met van tijd tot tijd regen. Terwijl in het weekend is het weer meer zoals morgen. Dus ook regelmatig zon, maar ook een aantal buien. Wind blijft nadrukkelijk aanwezig en het is een graad of 15. En na het weekend wordt het weer wat rustiger en droger.
1: Nou, dan moet je maar goed naar buiten kijken wanneer je op je fiets stapt. Want af en toe is die zon en ook vaak regen. Johnny Willemsen van Weerplaza, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Ja, en dan nog terug naar het nieuws. De vijfde editie van het Almeerse Lichtkunstfestival Aluminus begint overmorgen. Op 18 verschillende plekken rondom het weerwater zijn uitgelichte kunstwerken te zien. Die vooral in het donker tot zijn recht komen door de duizenden lichtjes die zijn gebruikt.
0: Wie nu langs het weerwater fietst of wandelt, ziet dat de kunstenaars druk bezig zijn met de voorbereidingen. Verslaggever Jacob Willem de Boer vroeg aan een aantal van hen wat ze aan het maken zijn.
3: Ja, het is een projectiekunstwerk. Interactief, met licht eromheen.
4: Maar als de mensen nu hier voorbij komen lopen, wat zien ze dan staan?
3: Nou ja, op dit moment een wit vlak in de vorm van een kat. Eromheen staan de volgers van de kat, wat allemaal kleine diertjes zijn, zoals jullie zien. En die hebben een interactie met elkaar en die hebben ook een interactie met het publiek. En daarin wordt het publiek aangezet een meditatieve oefening te doen.
5: Het kunstwerk bestaat uit 8 bakken. Daarin staan een verschillende hoeveelheid eigenlijk gebogen palen eigenlijk in. Met aan de achterkant of aan de voorkant, dus hoe je het bekijkt, zit daar een klein lampje zit daarin. Die in verschillende soort van hoogtes en lengtes en verschillende soort van buigingen staan ze opgesteld in een ronding aan het water.
4: Dat zegt Mark Streefkerk. We staan hier prachtig aan het weerwater met een mooi uitzicht over Almere. Draait u zelf de lampjes erin?
5: Dat doen wij zeker. Ja, alle 80. Ja, alle 80 en alle 80 palen die hier staan. Ja.
4: Op de esplanade staat een groot kunstwerk, een driehoek met transparant doek. En ik zie ook allemaal waterslangen. Boris van Vree, een van de kunstenaars, wat zie ik?
6: We zijn hier een installatie aan het opbouwen, genaamd de Watercolor. En het is een interactieve installatie waar water overheen stroomt. Een soort hele grote waterval. Het is een interactieve installatie, dus bezoekers kunnen zelf deelnemen. Het is eigenlijk gebaseerd op een ouderwetse scantechniek. Dus je kunt allerlei objecten of lichaamsdelen scannen. En die worden dan omgevormd tot waterorganismen die als het ware in deze grote waterval terechtkomen.
4: Lichaamsdelen?
6: Nou, ja. Het zijn scanners. En ik weet niet of jij wel eens een scanner op kantoor hebt gezien. Daar scannen mensen ook wel eens hun hand of hun gezicht. En ze kun je naast objecten echt alles scannen. En dat wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
4: Je hoorde zojuist een paar kunstenaars. Bianca van het Hof, hoofdproductie. Hoeveel lichtkunstwerken zijn er te zien?
7: We hebben dit jaar 18 lichtkunstwerken langs de route. De route is 5,5 kilometer. Mensen doen er ongeveer 2,5 uur over. Als ze tussendoor nog ergens lekker een hapje gaan eten bij een van de foodtrucks of een optreden gaan bekijken van ons muziekprogramma, doen ze er iets langer over. Maar 5,5 kilometer is de route.
4: En vorig jaar kon de route zowel gefietst als gelopen worden. Kan dat dit jaar ook?
7: We hadden inderdaad vorig jaar een loop- en een fietsroute. Zodat als mensen de route net te lang vonden om te lopen, ze hem ook konden fietsen. We hebben dit jaar helaas moeten besluiten dat dat niet meer gaat. In verband met de toenemende bezoekersaantallen zien we dat de weg die we hebben op sommige stukken gewoon te smal is. Om zowel fietsers als voetgangers te ontvangen. En we hebben een aantal fietsparkeerplekken langs de route waar mensen hun fiets kunnen parkeren. Dus wel met de fiets naar het festival toe kunnen komen. Daar kunnen parkeren, het rondje kunnen wandelen en dan weer met de fiets huiswaarts keren.
1: Nou, hopelijk zit het weer ook mee, want het lichtkunstfestival Luminous begint dus vrijdag en duurt tot en met 18 oktober. Dat is de hele herfstvakantie. En de toegang, die is gratis.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie na Tenita Tikkurum met het prachtige Good Tradition bij Flevoland.

0: Nina Tekkerum was dat met Good Tradition. De berichten buiten de provincie.
1: Ja, de Tweede Kamer wil burgers opleiden om bij een ramp of crisis de hulpdiensten te kunnen helpen. Ze zijn vooral in de eerste dagen nodig, zegt het CDA.
2: Dan helpt het als mensen gewoon in de wijk een noodsteunpunt kunnen bemannen, kunnen reanimeren, weten hoe je elektriciteit met de generator kunt starten. En dat heet de burgerreserve en daar hebben we er heel veel van in nodig in Nederland.
1: Over 4 jaar zouden dat er 130.000 moeten zijn. Het kabinet is positief over het plan.
0: Oscar-winnares Eva-Marie Saint is overleden. Ze was een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront leverde haar meteen een Oscar op. En die kreeg ze in 1955 uitgereikt.
3: In New York, de winner is Eva-Marie Saint.
4: I may have the baby right here. But I would love to thank Gloria Kazan, Sam Spiegel, Marlon Brando. Thank you.
0: Ja, je hoort dat het 1955 was. Ja. Van een stil pensioen moest ze niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Eva-Marie Saint overleed in haar huis in Los Angeles. Ze was 102.
1: Tja. Vanaf 2029 moeten veel huishoudens bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen naar een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas en kan dus zorgen voor een lagere energierekening. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. En minister O'Sullivan vindt dat ook veel geld.
5: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen.
1: Ja, mensen die het geld niet kunnen ophoesten, kunnen een renteloze lening krijgen.
0: Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs voor het EK. In Doetinchem won het team van bondscoach Michael Reiziger met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina. Maar daarmee was het team er nog niet. Jong Oranje was afhankelijk van de wedstrijd Jong Noorwegen, Jong Israël. Maar volgens de bondscoach stond die wedstrijd niet op in de dugout.
6: Bij 3-0 heb ik gevraagd van hoe gaat het daar? En was eerst nog 1-0 volgens mij. En opeens kreeg ik een tikker 1-1. En dan stonden wij 3-0. En dan kijk je wel eigenlijk, dan zit je naar de klok te kijken. Hoe lang wij nog, want het was om dezelfde tijd. En hoe lang hun nog.
0: De tegenstander van Jong Oranje in de play-offs wordt vrijdag bekendgemaakt. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.
7: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
8: Ik ben een fan van Jordi en... Oh, nou ben ik haar kwijt. De Oudekke.
9: Oudekke.
7: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Flevoland met het regionieuws.
9: Bewoners van de Zilverbarkade in Lelystad willen dat de gemeente opnieuw kijkt naar de locatie van het nieuwe herdenkingsmonument. Ze zijn bang dat het een hangplek wordt. Ronald Boogaard sprak gisteravond namens de bewoners tijdens de gemeenteraadsvergadering. En uit een enquête onder 65 bewoners bleek dat 39 tegen het monument op deze plek zijn. Wethouder Sanne de Wilde zegt dat de bezwaren van omwonenden op 2 november worden behandeld door de bezwaarcommissie. De rechtbank heeft niet bewezen dat een 18-jarige Arnhemmer de schutter was bij een schietpartij bij een boksschool in Almere-Buiten op kerstavond 2 jaar geleden. Het Openbaar Ministerie dacht dat hij de dader was omdat zijn telefoon op dezelfde plekken was als de vluchtauto. Volgens de rechter zat de jongen wel in de auto, maar zaten er mogelijk meer mensen in. Leerlingen van de Sri Ganesha School in Almere Stad hebben ruim €2000 opgehaald met een sponsorloop. Het bedrag wordt verdeeld over 2 goede doelen, Stichting Benches Almere en Hulp aan Nepal. Stichting Benches helpt mensen en gezinnen in Almere die financieel moeilijk rondkomen. Op Urk is Bredeschool de Driemaster gisteren officieel geopend. Met het luiden van een gouden scheepsbel werd het gebouw in gebruik genomen. In het pand zitten regulier onderwijs, speciaal onderwijs en kinderopvang voortaan onder 1 dak. Volgens directeur Ruud Kofferman van het reguliere onderwijs is dat juist de kern van het concept.
10: Alle kinderen gaan hier eigenlijk allemaal door dezelfde deur naar binnen. En we werken ook zoveel mogelijk als collega's als 1 team. Dus eigenlijk merken de kinderen niet dat ze ergens anders op school zouden zitten.
9: De kinderopvang kwam na de meivakantie al in het gebouw. De scholen volgden na de zomervakantie. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen een slimme hybride warmtepomp moeten kopen. Zo'n pomp haalt warmte uit de buitenlucht en het elektriciteitsnet, maar kan op koude momenten ook nog samenwerken met een cv-ketel op gas. FIFA-voorzitter Infantino noemt het racisme tegen de voetballers van Suriname volkomen onacceptabel. Gisteren maakten supporters van Guatemala in de wedstrijd tegen Suriname de hele tijd apengeluiden. De wedstrijd werd niet stilgelegd, terwijl dat wel in het antidiscriminatieprotocol staat. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigde hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het droog en regionaal wat nevelig of mistig. De zon komt tevoorschijn en bij een zwakke oostenwind stijgt het prik later vanochtend naar 16 tot 18 graden. In de middag wordt het met 21 of 22 graden bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Er zijn perioden met zon, maar later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond raakt het geheel bewolkt en in de loop van de avond volgt vanuit het westen regen. Ook vannacht valt regen en er steekt een stevige noordwestenwind op. De minima liggen rond 12 graden. Morgen, donderdag, wisselen buien en opklaringen elkaar af. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind en met maximaal 15 graden is het een stuk koeler dan het de afgelopen dagen was.
0: Dan gaan we kijken op de weg. Het is iets drukker geworden. Wat korte files. A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en afrit Zwifterband 4 minuten. A9 Diemen-Amstelveen sta je ook 4 minuten stil. Op de A27 Almere-Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Lulette 12 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 5 minuten. Dan nog bij de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en Hattermerbroek 6 minuten. De N50 bij Zwolle-Emmeloord sta je ook 5 minuten stil tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. En dan de laatste, de N309 Dronten-Epe tussen de N308 en de A28. 7 minuten stilstaand verkeer. Er zijn er ook nog flitsers gemeld. Op de N307 in Dronten in beide richtingen bij hectometerpaaltje 105,7. En de A27 in Almere bij 108,2. En dan zometeen gaan we het hebben over het monument op de Zilverparkkade, want daar is iets mee aan de hand.
13: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: hoe vaak het woord fresh in dit nummer?
1: Ja, ik heb niet meegeteld eigenlijk. Jij wel?
0: Nee, maar ik denk echt heel veel als ik dat zo hoor. Nou, ja. Het is ook niet gek, want de titel is Fresh. En het was Kool & The Gang.
1: Bewoners van de Zilverparkade in Lelystad willen dat de gemeente de plek voor het nieuwe herdenkingsmonument opnieuw bekijkt. Ze vrezen dat het monument een hangplek wordt die de bestaande overlast alleen maar erger maakt. Dat zei Ronald Bogaert gisteravond in het stadhuis tegenover een volle raadzaal.
0: Bogaert zei te spreken namens meerdere omwonenden van het park dat tegenover het ziekenhuis St. Jansdal ligt. Hij vindt de Zilverparkade momenteel een luidruchtige, vieze plek. En volgens hem totaal geen geschikte locatie voor een herdenkingsmonument. Bogaert is dan ook verontwaardigd dat de mening van de bewoners niet is gevraagd toen deze plek werd aangewezen.
2: Ik heb begrepen dat in deze raad in eerdere debatten gesuggereerd is dat de bewoners van de Zilverparkade geen bezwaar zouden hebben tegen dit project. Er werd geschetst dat er een breed draagvlak zou zijn en dat wij het een goed plan vonden. Voorzitter, niets is minder waar. Omdat wij ons niet herkenden in dit beeld, hebben wij zelf het initiatief genomen en een enquête gehouden onder de 65 huishoudens die direct aan de Zilverpark wonen. De uitslag ligt niet. Maar liefst 39 huishoudens hebben zich klip en klaar negatief uitgesproken over de bouw van het monument op deze specifieke locatie. Er is wel gesproken met de bewoners van de Neringweg en de Muntstraat, maar de Zilverpark is volledig overgeslagen. Wij moesten de plannen achteraf uit de media vernemen. Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving. De Zilverparkkade balanceert nu al op het randje van wat acceptabel is. We kampen dagelijks met overlast van groepen hangjongeren en hangouderen. Er wordt de hele dag op straat gedronken en de muren van de kade worden gebruikt als openbaar urinoir. 's Avonds verandert de kade in een vuilnisbelt. Afval van omliggende afhaalrestaurants wordt simpelweg op de grond gesmeten. Blikjes liggen er, kapot glas. Regelmatig moeten we toezien hoe winkelwagentjes en fietsen in de vijver worden gegooid. De muren op de kade zitten onder graffiti. Voorzitter, een monument in het water wordt in deze huidige setting geen plek voor een stilte. Het wordt het zoveelste object waar de jeugd 's avonds op gaat zitten en dat binnen de kortste keren onder de graffiti wordt gespoten. Stop deze plannen op deze locatie. Ga alstublieft zoeken naar een alternatieve plek waar het monument wel de rust krijgt die het verdient. En zet eerst maximaal in op de handhaving en het herstel op de leefbaarheid van onze kade.
1: Ja, Ronald Bogaert was dat. Na zijn speech wilden meerdere politici een afspraak met hem maken om op de Zilverparkkade te kijken hoe ernstig de situatie is. Het wordt dus vervolgd.
0: Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. Na Taylor Swift en Patient Zero en ook zo nog Driver's Seat met Van Sniffen de Tears.

0: Zit jij liever in de driver's seat of zit jij liever als bijpassagier, als passagier in de auto?
1: Nou, ik denk dat ik toch het liefste rij eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja, behalve als ik diegene al ken, zeg maar, dan weet ik gewoon, oh, jij rijdt chill. Dan vind ik het heel fijn om er weer naast te zitten.
0: Ja.
1: Maar ik vind rijden ook wel heel erg leuk.
0: Ja,
1: en jij?
0: Ja, ook. Ik ben het liefst ook wel. Maar ik vind het ook wel leuk om de prinses of prins uit te hangen. Ja. En dan gewoon lekker. Als je op vakantie gaat, gewoon voetjes omhoog op het dashboard en dan gewoon genieten.
1: Dat is het beste.
0: Sniffenteers worden in ieder geval met driver's seat. Wat je gisteravond hebt gewist op radio en tv.
1: In de Rode Draad was haar aandacht voor de oorlog in Ethiopië. Na een paar onrustige maanden leidde de oorlog eind september in alle hevigheid op. De strijd gaat tussen de regering van premier Abiy en de rebellen van het TPLF, het Volksbevrijdingsfront. Premier Abiy kreeg eerder de Nobelprijs van de Vrede voor toenadering tot het buurland Eritrea. Volgens hoogleraar internationale betrekkingen Mirjam van Rijssen is de premier niet veranderd van opstelling.
2: Hij heeft eigenlijk altijd als een soort doel gehad om een sterker, centraal, verenigd Ethiopië neer te zetten. Hij heeft veel gemoderniseerd daarbij. Maar daarbij loopt hij ook op de tenen van veel regionale en ook etnische, nationale belangen.
1: Ja, Ethiopië ligt dicht bij de Rode Zee, een belangrijk strategisch gebied. Het is een van de belangrijkste aanvoerroutes voor Europa. Volgens Van Rijssen is het daarom tijd voor meer actie dan alleen het instellen van sancties. Maar met wie de Europese Unie dan zou moeten samenwerken is erg ingewikkeld, zei Van Rijssen.
2: Ga je samenwerken met een Eritrea dat zo onbetrouwbaar is gebleken? Ga je samenwerken met de Houthis die zo'n wreed regime voeren daar in Jemen? Dus ik denk dat Europa echt heel goed zich moet beraden op A, wat zijn de belangen? B, met wie kunnen we samenwerken? En C, wat zijn de alle middelen die we hebben om duidelijk te maken en kracht bij te zetten dat Europa het serieus meent.
0: In Pauw en de Wit ging het over de pest. In Rusland overleed vorige week een laboratoriummedewerkster, mogelijk aan de pest. Er zouden inmiddels honderden mensen in quarantaine zitten daardoor. De Russische autoriteiten die doen er geheimzinnig over. Arts-microbioloog Jean-Luc Murk heeft veel vragen over die situatie.
3: De pest is in principe niet zo heel erg besmettelijk van mens tot mens. Dus daar moet je echt heel erg je best voor doen. Maar als je direct aangehoest wordt door iemand met een longpest, dan kan dat wel. Maar eigenlijk verwacht je niet dat dat heel snel hele grote uitbraken veroorzaakt.
4: Terwijl er toch allerlei ziekenhuizen in quarantaine worden gehouden.
3: Ja, dus er is iets heel vreemds aan de hand. En ik vraag me af, is het wel echt de pest? En als het de pest is, dan vraag je af, hoe kunnen er dan in een korte tijd zo ontzettend veel mensen mogelijk aangehoest zijn.
0: Want volgens Murk hadden de autoriteiten al lang kunnen weten om wat voor ziekte het gaat.
3: Die vrouw is al, denk ik, 5 dagen dood ongeveer. Zelfs met de meest ouderwetse kweektechnieken heb je na 2-3 dagen heb je een uitslag. He, dus het is heel erg vreemd dat we nu nog geen bericht hebben. En het is of wat anders, dat kan natuurlijk. En dat ze eigenlijk helemaal geen flauw idee hebben wat het is. En dat ze daarom geen antwoord kunnen geven of ze vegen het onder het tapijt en ze willen dat niet. Ja, dat is gissen op dit moment.
1: In Renssen was een interview te zien met de oude Haagse bekende Mark Rutte. Verslaggever Jair Verwerda vroeg de secretaris-generaal van de NAVO naar zijn mening over de huidige Nederlandse politiek.
5: Nou, weet je, wat ik me steeds realiseer als ik naar de Nederlandse politiek kijk nu, is hoeveel complexer het is nu als ik het vergelijk met juni 2010, oktober 2010, toen ik het mocht overnemen van Jan-Peter Balkenende. De situatie is zoveel complexer.
1: Ja, op de vraag wat hij vindt van Trumps voornemen het strafhof in Den Haag af te schaffen, gaf Rutte geen antwoord.
5: Deze baan moet ik zorgen dat ik me alleen uit over dingen die voor de NAVO van belang zijn.
1: Ja, over de andere kwestie wilde hij wel wat zeggen. Vorig jaar kwam er veel commentaar op Rutte nadat hij de president Trump Daddy had genoemd bij de NAVO-top in Den Haag. Zelf vond Rutte die uitspraak niet zo gek.
5: Amerikaanse televisie is anders dan Nederlandse televisie. Nederlandse televisie is natuurlijk altijd iets zwaarder, iets gereformeerder. De Amerikaanse televisie is iets luchtiger. Ja. Het is daar gebruikelijker dat je met enige energie en enthousiasme je verhaal vertelt. En dat doe ik daar dus ook.
0: Was dus gisteravond op radio en televisie.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Na het eindexamen ging zij naar huis op een fiets, ik ook. Beide dezelfde kant op, met haar meegefietst. Haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Zij kwam altijd op de fiets, maar ik kon dan anderhalve kilometer kon ik met haar mee fietsen.
3: En dat was waarschijnlijk een gelukkige anderhalve kilometer.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: Daar kan je klimmen, daar kan je klauteren.
5: Ook dit is Flevoland.
7: En zo kun je naast objecten echt alles scannen en dat wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
5: En dit is ook Flevoland.
8: Wij moesten de plannen achteraf uit de media vernemen. Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
5: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
10: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk. Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Dit is een uittip.
14: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
13: Dit was een uittip.

0: geopend. En netbeheerder Tennet gaat in Flevoland gasgeneratoren en batterijen inzetten om het overvolle stroomnet te ontlasten. Gaat vanaf 2029 gebeuren. Meer nieuws straks in Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
3: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
2: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
4: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook.
2: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
5: Gaan we kijken hoe het op de weg eruit ziet. De A27 Almere-Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd staat 5 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Ermelo en Strand Nulde 7 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle in beide richtingen zo'n 5 minuten vertraging. En dan de N305 Dronten-Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 8 minuten stilstaand verkeer. Dan zijn er ook nog flitsers gemeld op de A27 in Almere bij hectometerpaaltje 108,2. En op dezelfde A6, maar dan bij Meidenberg Lelystad, hectometerpaaltje 53,2. Even kijken, ja, zometeen gaan we het hebben over de Dreammaster op Urk. Want die is officieel klaar om uit te varen. En dat nieuwe hoofdstuk begon niet met het stuk slaan van een fles champagne.
0: Ja, en lichtfestivals.
5: Ja?
0: Vind ik altijd heel erg mooi om te zien. En overmorgen begint de 5e editie van het Alumnus in Almere. Hoe de voorbereiding gaat, hoor je zometeen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
11: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werkt

0: daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker. Eerst even koffie en dan het nieuws. Flevoland is wakker met

0: Funny. Douwe Bob was dat met Funny bij Flevoland is Wakker.
1: Na jaren van plannen, tekenen en bouwen is de Dreammaster op Urk officieel klaar om uit te varen. En dan heb ik het niet over het schip, maar over de nieuwe brede school in de Zeeheldenwijk.
0: Basisonderwijs, speciaal onderwijs en de kinderopvang zitten voortaan samen onder één dak. En dat nieuwe hoofdstuk begon met het stuk slaan van, niet met het stuk slaan van een fles champagne tegen een boeg, maar met het luiden van een scheepsbel.
2: Is het hier leuk?
3: En waarom is het hier leuk?
2: Het is gewoon leuk.
4: Daar kan je klimmen, daar kan je klauteren.
5: Veel leuk, omdat je veel meer dingen hier hebt.
6: Voor de leerlingen is het vooral hun nieuwe school. Maar achter die ene voordeur zitten verschillende vormen van onderwijs die normaal van elkaar gescheiden zijn.
7: Ruud Kofferman, directeur van het reguliere onderwijs hier. Wat maakt nou de Dreammaster een andere basisschool dan de meeste basisscholen hier op Urk?
8: Nou, wij zijn een samenwerking met het speciaal onderwijs en de kinderopvang. En alle kinderen gaan hier eigenlijk allemaal door dezelfde deur naar binnen. En we werken ook zoveel mogelijk als collega's als één team. Dus eigenlijk merken de kinderen niet dat ze ergens anders op school zouden zitten.
6: Vooral het speciaal onderwijs maakt de combinatie bijzonder. Sommige Urker kinderen moesten daarvoor eerder nog naar Emmeloord. Met de komst van de Dreammaster kan dat nu ook op het dorp zelf.
8: Toen deze nieuwe wijk gebouwd werd en ook deze nieuwe kans kwam voor deze school, zijn we als verschillende partijen bij elkaar gebracht. En hebben we gezegd van wat kunnen we nou samen betekenen voor alle kinderen op Urk.
6: Ook de kinderopvang vaart mee. Die heeft een eigen vleugel, maar deelt onder meer speelpleinen en andere voorzieningen met de scholen. Vooral voor peuters moet de overstap naar de basisschool daardoor kleiner worden.
7: Marijke de Vries, teamleider van de kinderopvang. Best wel groot gebouw. Hoe is dat voor jullie met twee scholen?
9: Nou, eigenlijk heel leuk. Want wat gebeurt er is dat je veel meer verbinding hebt met de kinderen van school. Je ziet ook veel meer kinderen om je heen spelen. En kinderen zien spelen, doet spelen. En dat is ook heel mooi wat we nu buiten op het plein bijvoorbeeld hebben. Dan gaan de peuters buiten spelen samen met de kleuters van het onderwijs. Waardoor ze ook al een stukje verbinding hebben met elkaar. Je maakt een soort van zachte landing voor de kinderen.
6: Doordat onderwijs en opvang onder één dak zitten, zijn de lijntjes tussen de verschillende teams kort.
8: Uitwisselen van expertise gaat heel gemakkelijk, want we gaan samen nadenken over welk onderwijs zetten we neer.
9: Mocht het dan nodig zijn dat er speciaal onderwijs of een extra ondersteuningsbehoefte is, zijn de lijntjes heel kort met elkaar. En dat is het grote voordeel van zo'n samenwerking in deze brede school.
6: Op papier was het idee er al jaren. Maar of regulier en speciaal onderwijs in de praktijk ook zo makkelijk zouden mengen, moest nog blijken.
8: We dachten dat het echt samen ontwerpen van onderwijs en het echt samen laten werken van de kinderen, dat we daar best nog wel heel veel tijd en energie in zouden moeten steken. En eigenlijk zien we dat vanzelf gaat.
6: En daarmee is een traject van jaren officieel afgerond. Van plannen maken en een bouwplaats in de Zeeheldenwijk naar een school vol kinderen.
8: Ik ben trots op al die mensen die een aantal jaren geleden hebben durven dromen van wij moeten eigenlijk deze kans grijpen om met elkaar die verschillen juist bij elkaar te brengen. Om daar een hele mooie, rijke leeromgeving van te maken.
9: En dat je dan nu daadwerkelijk van die 3D-platen nu hier in staat. Nou, dat is gewoon mega gaaf.
1: Ja, dat waren Ruud Kofferman, een van de directeuren, en Marijke de Vries, teamleider bij de kinderopvang bij de Dreammaster. De reportage is van verslaggever Tom Rogge.
0: Zometeen krijg je nog het weer van Weerplaza. Gaan we nog genieten van een zonnige dag? Ja, of hebben we de paraplu nodig? Je hoort het straks na Marcia Hinz en Your Love Still Brings Me to My...

0: Dat was Your Love Still Brings Me To My...
1: Knees.
0: Ja,
1: ja, ik had het fout. Ik dacht, ik kan dit eventjes gewoon uit de losse pols, maar dat gaat niet lukken.
0: Ja, ik wist het eigenlijk ook niet meer. Dus Marcia Hins hoorde je.
1: Ja, we gaan naar het weer van Weerplaza met Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de zonnebril kan volgens mij vandaag op, toch?
2: Hoewel de zon natuurlijk niet zo heel hoog staat en fel is. Trouwens, als die laag staat, kan die juist ook heel hinderlijk zijn in de auto natuurlijk. Maar hij is natuurlijk lang niet zo fel als in de zomer. Maar wel een periode met zon vandaag. Ook wel wat wolken, maar zeker ook ruimte voor de zon. En het is heel zacht. De temperatuur loopt in de ochtend op. En vanmiddag gaan we zelfs naar 21 of 22 graden. Ja, voor de tijd van het jaar is dat een hele hoge temperatuur. Ook weinig wind, dus dat maakt het extra lekker.
1: Dat klinkt goed. Ik ga denk ik nog vanmiddag eventjes in mijn tuin aan de slag. Maar hoe zit het weer voor vanavond en vannacht?
2: En vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond gaat het regenen. Dan nog wel zacht. Later vanavond steekt ook een stevige noordwestenwind op. En in de nacht waait het flink en regent het ook nog door. Dus vannacht 12 graden en periode met regen. Die regen trekt naar het oosten weg. En morgen is er eigenlijk best wel wat ruimte voor de zon. Maar die wind blijft aanwezig. Dus een matige tot krachtige noordwestenwind. En maximaal 15 graden. Maar door die wind voelt het dus nog wat kouder. Dus vooral dat temperatuurcontrast is heel groot. Morgen een paar buien, maar er is ook echt wel ruimte voor de zon.
1: Dus we gaan langzaam denk ik een beetje naar die herfst toe. Zit dat voor de rest van de week?
2: Ja, inderdaad, wisselvallig. Vrijdag een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen en ook dan een stevige wind. In het weekend meer dat weer van morgen. Dus ook wel zon, maar ook een paar buien en nog altijd vrij veel wind. En na het weekend, dus volgende week, wordt het allemaal weer wat rustiger.
1: Kijk, dat zijn dan weer goede vooruitzichten om naar uit te kijken. Johnny Willemsen van Weerplaza, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Ja, vrijdag dus nog wel wat regen en dat kan invloed hebben op de 5e editie van de Almeerse Lichtkunstfestival Aluminus. Dat begint namelijk overmorgen. Op 18 verschillende plekken rondom het Weerwater zijn uitgelichte kunstwerken te zien die vooral tot in het donker tot zijn recht komen door de duizenden lichtjes die zijn gebruikt.
3: Wie nu langs het Weerwater fietst of wandelt, ziet dat de kunstenaars druk bezig zijn met de voorbereidingen. Verslaggever Jacob Willem de Boer vroeg een aantal van hen wat ze aan het maken zijn.
4: Ja, het is een projectiekunstwerk. Interactief, met licht eromheen.
5: Maar als de mensen nu hier voorbij komen lopen, wat zien ze dan staan?
4: Nou ja, op dit moment een wit vlak in de vorm van een kat. Eromheen staan de volgers van de kat, wat allemaal kleine diertjes zijn, zoals jullie zien. En die hebben een interactie met elkaar en die hebben ook een interactie met het publiek. En daarin wordt het publiek aangezet een meditatieve oefening te doen.
6: Het kunstwerk bestaat uit 8 bakken. Daarin staan een verschillende hoeveelheid eigenlijk gebogen palen eigenlijk in. Met aan de achterkant of aan de voorkant, dus hoe je het bekijkt, zit daar een klein lampje zit daarin. Die in verschillende soort van hoogtes en lengtes en verschillende soort van buigingen staan ze opgesteld in een ronding aan het water.
5: Dat zegt Mark Streefkerk. We staan hier prachtig aan het Weerwater met een mooi uitzicht over Almere. Draait u zelf de lampjes erin?
6: Dat doen wij zeker. Ja, alle 80. Ja, alle 80 en alle 80 palen die hier staan. Ja.
5: Op de Esplanade staat een groot kunstwerk, een driehoek met transparant doek. En ik zie ook allemaal waterslangen. Boris van Vree, een van de kunstenaars. Wat zie ik?
7: We zijn hier een installatie aan het opbouwen, genaamd de Watercolor. En het is een interactieve installatie waar water overheen stroomt. Een soort hele grote waterval. Het is een interactieve installatie, dus bezoekers kunnen zelf deelnemen. Het is eigenlijk gebaseerd op een ouderwetse scantechniek. Dus je kunt allerlei objecten of lichaamsdelen scannen. En die worden dan omgevormd tot waterorganismen die als het ware in deze grote waterval terechtkomen.
5: Lichaamsdelen?
7: Nou, ja. Het zijn scanners. En ik weet niet of jij wel eens een scanner op kantoor hebt gezien. Daar scannen mensen ook wel eens hun hand of hun gezicht. En ze kunnen naast objecten echt alles scannen. En dat wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
5: Je hoorde zojuist een paar kunstenaars. Bianca van het Hof, hoofdproductie. Hoeveel lichtkunstwerken zijn er te zien?
8: We hebben dit jaar 18 lichtkunstwerken langs de route. De route is 5,5 kilometer. Mensen doen er ongeveer 2,5 uur over. Als ze tussendoor nog ergens lekker een hapje gaan eten bij een van de foodtrucks of een optreden gaan bekijken van ons muziekprogramma, doen ze er iets langer over. Maar 5,5 kilometer is de route.
5: En vorig jaar konden de route zowel gefietst als gelopen worden. Kan dat dit jaar ook?
8: We hadden inderdaad vorig jaar een loop- en een fietsroute. Zodat als mensen de route net te lang vonden om te lopen, ze hem ook konden fietsen. We hebben dit jaar helaas moeten besluiten dat dat niet meer gaat. In verband met de toenemende bezoekersaantallen zien we dat dat de weg die we hebben op sommige stukken gewoon te smal is om zowel fietsers als voetgangers te ontvangen. En we hebben een aantal fietsparkeerplekken langs de route waar mensen hun fiets kunnen parkeren. Dus wel met de fiets naar het festival toe kunnen komen. Daar kunnen parkeren, het rondje kunnen wandelen en dan weer met de fiets huiswaarts keren.
1: Ja, het Lichtkunstfestival Luminous begint dus vrijdag en duurt tot en met 18 oktober, de hele herfstvakantie. En de toegang, die is gratis.

0: was dat met Kingdom of Fear. Dan de berichten buiten de provincie.
1: De Tweede Kamer wil burgers opleiden om bij een ramp of crisis de hulpdiensten te kunnen helpen. Ze zijn vooral in de eerste dagen nodig, zegt het CDA.
2: Dan helpt het als mensen gewoon in de wijk een noodsteunpunt kunnen bemannen, kunnen reanimeren, weten hoe je elektriciteit met de generator kunt starten. En dat heet de burgerreserve en daar hebben we er heel veel van in nodig in Nederland.
1: En over 4 jaar zouden dat er 130.000 moeten zijn. Het kabinet is positief over het plan.
0: Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Ze was een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront leefde haar meteen een Oscar op. En die kreeg ze in 1955 uitgereikt.
3: In New York, de winner is Eva Marie Saint.
4: I may have the baby right here. But I would love to thank Gloria Kazan, and Sam Spiegel, Marlon Brando. Thank you.
0: Ja, van een stil pensioen moest ze niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Eva Marie Saint die overleed in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud.
1: Ja, wat een leeftijd ook, hè?
0: Dat is heel knap.
1: Ja. Ja. Vanaf 2029 moeten veel huishoudens bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van op gas en kan dus zorgen voor een lagere energierekening. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000 en minister O'Sullivan vindt dat ook veel geld.
5: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen.
1: Ja, mensen die het geld niet kunnen ophoesten kunnen een renteloze lening krijgen.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering...
5: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social deal. Deals die je niet mag missen.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Netbeheerder Tennet gaat in Flevoland gasgeneratoren en batterijen inzetten om het overvolle stroomnet te ontlasten. Dat gaat vanaf 2029 gebeuren. De stadswarmtecentrale in Almere Stad is als eerste aan de beurt voor deze vernieuwing. De batterij kan 4 uur stroom leveren en bij pieken helpt een gasturbine op groene brandstof. Tennet onderzoekt of dit ook kan in Dronten, Lelystad en in Zeewolde. Bewoners van de Zilverparkkade in Lelystad willen dat de gemeente opnieuw kijkt naar de locatie van het nieuwe herdenkingsmonument. Ze zijn bang dat het een hangplek wordt. Ronald Bolgaard sprak gisteravond namens de bewoners tijdens de gemeenteraadsvergadering. Uit een enquête onder 65 bewoners bleek dat 39 tegen het monument op deze plek zijn. Wethouder Sander de Wilde zegt dat de bezwaren van omwonenden op 2 november worden behandeld door de bezwaarcommissie. De rechtbank heeft niet bewezen dat een 18-jarige Arnhemmer de schutter was bij een schietpartij bij een boksschool in Almere Buiten op kerstavond 2 jaar geleden. Het Openbaar Ministerie dacht dat hij de dader was omdat zijn telefoon op dezelfde plekken was als de vluchtauto. Volgens de rechters zat de jongen wel in de auto, maar zaten er mogelijk meer mensen in. Leerlingen van de Sri Ganesha School in Almere Stad hebben ruim €2000 opgehaald met een sponsorloop. Het bedrag wordt verdeeld over 2 goede doelen: Stichting Wensjes Almere en Hulp aan Nepal. Stichting Wensjes helpt mensen en gezinnen in Almere die financieel moeilijk rondkomen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag met het kabinet om tafel. Eerder liepen de vakbonden weg, maar nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen ze weer praten. President Trump zegt dat hij binnenkort met president Poetin in gesprek gaat over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium en zou besmet zijn geraakt met de pestbacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland zegt dat ze is overleden aan een longontsteking. En de rondvaartboot die gistermiddag vastliep langs de kust bij Zeeuws-Vlaanderen is vanzelf weer losgekomen van de zandbank. Toen de boot vastliep waren er 75, vooral oudere mensen aan boord. Ze werden met reddingsboten geëvacueerd.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het droog en regionaal wat nevelig of mistig. De zon komt tevoorschijn en bij een zwakke oostenwind stijgt het prik later vanochtend naar 16 tot 18 graden. In de middag wordt het met 21 of 22 graden bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Er zijn perioden met zon, maar later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond raakt het geheel bewolkt en in de loop van de avond volgt vanuit het westen regen. Ook vannacht valt regen en er steekt een stevige noordwestenwind op. De minima liggen rond 12 graden. Morgen, donderdag, wisselen buien en opklaringen elkaar af. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind en met maximaal 15 graden is het een stuk koeler dan het de afgelopen dagen was.
17: En dan de ANWB verkeersinformatie. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer. 5 minuten stilstaand verkeer. De A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en Alfred Zwifterband. 4 minuten. De A27 Almere-Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. 6 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk staat 13 minuten stilstaand verkeer. Ook bij Dronten de N305 Dronten-Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. 5 minuten stilstaand verkeer. Dan is er nog een flitser gemeld op de N307 in Dronten in beide richtingen bij hectometerpaaltje 105,6. En zometeen gaan we het hebben over de jeugdzorg in Lelystad.
18: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Men at Work was dat met Down Under.
1: De afgelopen dagen brachten we bij Omroep Flevoland meerdere persoonlijke verhalen over de jeugdzorg in Lelystad. Gezinnen vertelden over de zoektocht naar passende hulp en wat het betekent als die hulp lang op zich laat wachten.
0: Maar wat valt op als je die verhalen naast elkaar legt? We bespreken het met een van de redacteuren die aan de verhalen werkte, Laura Alberts. Laura, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jullie hebben verschillende gezinnen gesproken. En wat valt je dan op als je al die verhalen naast elkaar legt?
2: Ja, wat eigenlijk meteen opvalt is dat er een paar overeenkomsten zijn. In ieder geval het steeds opnieuw indienen van die hulpvraag en een beetje van de kastje naar de muur gestuurd worden. En wat ook heel erg opvalt is dat hetgene wat ze vroegen, dat sloot eigenlijk helemaal niet aan bij wat er geboden werd. Dus er werd bijvoorbeeld veel meer de focus gelegd op de ouders in plaats van om de jongeren waar de hulpvraag wordt ingediend.
0: Ja, dat is dus een beetje het patroon wat je daarin terugziet. Terwijl je dat zou zeggen, het gaat om de jeugd. Dus waarom komt dan die focus op die ouderen te liggen?
2: Ja, die focus kwam op die ouders te liggen. Ze kwamen dan met een vraag van, nou, bijvoorbeeld mijn zoon die heeft echt passende hulp nodig. En dan kwam Jel terug met eigenlijk op een gegeven moment na het onderzoek het antwoord van, we denken dat jullie als ouders meer begeleiding nodig hebben. Nou, in beide gezinnen die we gesproken hebben, waar we ook de verhalen over online hebben, zagen we dan echt terug dat, ja, daar ging het niet om. Ze wilden die hulp voor hun zoon. Ze zagen dat het bijvoorbeeld slecht ging met hun zoon. Dat daar gewoon ondersteuning nodig was. Maar dan kregen ze terug, ja, jullie moeten als ouders meer doen. Maar ondertussen veranderde de situatie van de zoon bijvoorbeeld niet. Dus eigenlijk lag de focus op het verkeerde aspect.
1: Ja, want wat betekent dat dan voor de kinderen of de jongeren als dat die focus eigenlijk zo verkeerd ligt?
2: Ja, de hulp blijft uit nog steeds. En eigenlijk verandert voor het kind helemaal niks aan zijn of haar situatie. Dus op het moment dat de hulp nog steeds uitblijft en je ouders zijn eigenlijk constant alleen maar bezig met de hulpvraag opnieuw indienen. Of het toch weer anders formuleren. Of constant aan het bellen, bezwaren indienen. Ondertussen staat het kind gewoon stil. Voor zijn situatie verandert niks. Er is niet minder ondersteuning nodig. Er worden geen stappen gemaakt. Ja. Dus de situatie blijft gewoon onveranderd en moeilijk.
0: En als die situatie dus onveranderd blijft, wat zie je dan terug in die gezinnen? Wat gebeurt er dan?
2: Nou ja, wat je ziet bij gezinnen is dat ze een klein beetje moedeloos worden eigenlijk. En dat ze het heel moeilijk vinden om verder te gaan. Het heeft niet alleen effect op de jongeren die eigenlijk stilstaat. Het heeft effect op het hele gezin. Het was eigenlijk een dagtaak om bezig te zijn met het contacteren van Jel en bezig zijn met bezwaarschriften indienen. Dat kost gewoon heel veel energie. Dat had vaak ook weer invloed op het werk wat de ouders deden of gewoon de andere bezigheden. Er zijn natuurlijk ook vaak broertjes en zusjes in het spel. Daar moet ook gewoon nog voor gezorgd worden. Dus op het hele gezinsleven en het leven wat je gewoon buiten je gezin hebt met je werk en je sociale leven komt eigenlijk een beetje onder druk te staan.
1: Jullie spraken ook met een onafhankelijk cliëntenondersteuner, Nick. Wat zegt hij hierover?
2: Ja, hij zegt eigenlijk hetzelfde. Hij is onafhankelijk cliëntenondersteuner en hij is gewoon heel erg bezig met gezinnen die het dus, nou ja, lastig vinden om zelf aan de bel te trekken, die te helpen. En wat hij dus ook heel erg merkt is dat gezinnen heel erg moedeloos worden. En dat ze het heel moeilijk vinden om verder te gaan. Als je één keer nee te horen krijgt, dan krimp je eigenlijk meteen in één. Het doet gewoon heel veel. En mensen worden toch een beetje angstig van, oh, misschien heb ik zelf een aanvraag verkeerd ingediend. Of misschien is er iets niet goed gegaan. Het heeft invloed op het hele gezin. En eigenlijk in het bredere plaatje kost het gewoon zoveel meer geld en moeite uiteindelijk, ook voor de maatschappij. Dat vindt hij ook moeilijk om te zien.
0: Zijn er dan ook gezinnen geweest die dus gewoon dan maar gewoon de hulp hebben opgegeven omdat ze er zo moedeloos van worden?
2: Nou, er zijn gezinnen die op een gegeven moment, kijk, er zijn altijd mensen die heel strijdlustig zijn en die het steeds opnieuw doen en daar ook de middelen voor hebben en de capaciteit voor hebben om dat te doen. Maar dat heeft lang niet elk gezin. Niet iedereen heeft het in zich om dat constant die strijd te voeren. En ook niet iedereen kan daarmee bezig zijn. Omdat ze gewoon te maken hebben ook al met een jongere die waarschijnlijk hulp nodig heeft. Daar moeten ze ondersteuning voor bieden. Daar zijn ze al mee bezig. Dus die weten soms niet eens welke volgende stap ze zouden kunnen nemen.
0: Dan moet je begeleid worden.
2: Exact, ja.
0: Ja. En hoe zit dat dan nu met die gezinnen?
2: Nou ja, er zijn langzaam wat lichtpuntjes. Zeker voor de twee gezinnen die wij dan gesproken hebben, waar ook de verhalen over online zijn. Voor Rudy geldt nu in ieder geval dat er in ieder geval wat middagen per week zorg is. Die had gewoon opvang nodig. Mm-hmm. En dat bleef in eerste instantie uit. Nou ja, en dan loop je als gezin heel erg vast. Nu lijkt dat de goede kant op te gaan. En voor Jamie eigenlijk ook is eindelijk na jaren strijd in ieder geval een beschikking afgegeven voor zorg. En dat komt wel heel mondjesmaat op gang. Maar goed, dat zijn iets van lichtpuntjes. We weten nog niet zo goed wat dat natuurlijk zegt over de toekomst. Er worden stapjes gemaakt, maar het is denk ik goed in de gaten houden hoe dat de komende tijd verder gaat.
0: Ja, voorzichtige lichtpuntjes dus. De verhalen zijn terug te lezen op onze website omroepflevoland.nl of in onze app. Redacteur Laura Alberts, dank je wel.

0: The Beatles. En Ballad of John en Yoko. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Ja, in Pauw en de Wit ging het over de pest. In Rusland overleed vorige week een laboratoriummedewerkster, mogelijk aan de pest. Er zouden inmiddels honderden mensen in quarantaine zitten. De Russische autoriteiten doen er geheimzinnig over. En arts microbioloog Jean-Luc Merck heeft veel vragen over de situatie.
2: De pest is in principe niet zo heel erg besmettelijk van mens tot mens. Dus daar moet je echt heel erg je best voor doen. Maar als je direct aangehoest wordt door iemand met een longpest, dan kan dat wel. Maar eigenlijk verwacht je niet dat heel snel hele grote uitbraken veroorzaakt.
3: Terwijl er toch allerlei ziekenhuizen in quarantaine worden gehouden.
2: Ja, dus er is iets heel vreemds aan de hand. En ik vraag me af, is het wel echt de pest? En als het de pest is, dan vraag je af, hoe kunnen er dan in een korte tijd zo ontzettend veel mensen mogelijk aangehoest zijn?
1: Ja, volgens Merck hadden de autoriteiten al lang kunnen weten om wat voor ziekte het gaat.
2: Kijk, die vrouw is al, denk ik, 5 dagen dood ongeveer. Zelfs met de meest ouderwetse kweektechnieken heb je na 2-3 dagen heb je een uitslag. He, dus het is heel erg vreemd dat we nu nog geen bericht hebben. En ja, het is of wat anders, dat kan natuurlijk. En dat ze eigenlijk helemaal geen flauw idee hebben wat het is. En dat ze daarom geen antwoord kunnen geven. Of ze vegen het onder het tapijt en ze willen dat niet. Ja, dat is gissen op dit moment.
0: In Renze was een interview te zien met een oude Haagse bekende, Mark Rutte. Verslaggever Jair Verweda die vroeg de secretaris-generaal van de NAVO naar zijn mening over de huidige Nederlandse politiek.
4: Nou, weet je, wat ik me steeds realiseer als ik naar de Nederlandse politiek kijk nu, is hoeveel complexer het is nu als ik het vergelijk met juni 2010, of oktober 2010, ja, toen ik het mocht overnemen van Jan-Peter Balkenende. De situatie is zoveel complexer.
0: Op de vraag wat hij vindt van Trumps voornemen het strafhof in Den Haag af te schaffen, gaf Rutte geen antwoord.
4: Deze baan moet ik zorgen dat ik me alleen uit over dingen die voor de NAVO van belang zijn.
0: Maar over een andere kwestie wilde hij wel wat zeggen. Vorig jaar kwam er veel commentaar op Rutte nadat hij president Trump daddy had genoemd bij de NAVO-top in Den Haag. Zelf vond Rutte die uitspraak helemaal niet zo gek.
4: Amerikaanse televisie is anders dan Nederlandse televisie. Nederlandse televisie is natuurlijk altijd iets zwaarder, iets gereformeerder. Amerikaanse televisie is iets luchtiger. Ja. Het is daar gebruikelijker dat je met enige energie en enthousiasme je verhaal vertelt. En dat doe ik daar
0: dus
4: ook.
0: Dus dan noemen we de president daddy.
1: Ja, ik zat er ook over na te denken. Is dat dan een verhaal met energie vertellen? Dat je die woorden gebruikt?
0: Nou, ik weet niet wat voor energie hij zoekt. Maar ik niet dat soort energie. Tot zover Flevoland is wakker voor vandaag. Voor woensdag 7 oktober. Dankjewel weer, Daisy.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: En misschien tot morgen dan, hè?
1: Ja, misschien wel. We gaan even kijken of Jolien nog beter wordt.

0: Dit is Flevoland.
1: Daar kan je klimmen, daar kan je klauteren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En zo kun je naast objecten echt alles scannen en dat wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wij moesten de plannen achteraf uit de media vernemen. Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was

0: te ontlasten. En in Almere wordt hard gewerkt aan de opbouw van lichtkunstfestival Illuminus. Meer nieuws straks in het regiobulletin van 9:30.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
3: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
2: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
2: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaats van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
0: Dan gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. 5 files in onze regio. Ik begin op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen naar de Vesting en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere ben je 5 minuten langer onderweg. 25 minuten tijdverlies ook op de A1, maar dan Amersfoort-Amsterdam tussen naar de Vesting en knooppunt Watergraafsmeer. Het komt door een ongeluk. A27 dan Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. 10 minuten vertraging. En 5 minuten stilstaan op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. En de laatste vertraging staat op de N50. Emmeloord, Zwolle, tussen Kampen en Knoopend Hattemabroek doe je er een kwartier langer over. Flitsers zijn ook gezien, onder andere op de A27 Almere-Hilversum bij hectometerpaal 108,2. In Dronten op de N307 bij hectometerpaal 105,6. En op de N50 bij Emmeloord bij hectometerpaal 266,7. Zie jij een flitser? Je kunt hem natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Je luistert de komende 2 uur naar de lekkerste muziek tijdens Flevoland Muziekland. En in Flevoland is Wakker had ik het net over Illuminus. Hè, dat lichtkunstfestival in Almere. Dat begint komend weekend bij het Weerwater in Almere. En toen dacht ik, is het niet leuk om liedjes te gaan draaien over light, over licht. Dus als jij een verzoek hebt, welk nummer moet ik gaan draaien wat te maken heeft met licht? Je mag een appje sturen, dat kan naar 0320 28 50 50. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer van minder. Simpel.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.

0: Hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Goedemorgen.

0: Jason Mraz en Have It All. Daarvoor Michael McDonald met Sweet Freedom. Je luistert naar Flevoland Muziekland. Fijn dat je erbij bent. Ik vroeg jou net natuurlijk naar een plaatje over licht. Want komend weekend kun je weer in Almere naar het Aluminus Lichtkunstfestival. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om te zien, al die lichtkunstwerken. Dus ik dacht, ja, een plaatje over licht. En dan kun je natuurlijk van alles bedenken. Licht zelf, hè, dus het woord licht, je met light, misschien iets met de moon. Ja, je kunt natuurlijk van alles bedenken. Vuur hebben bijvoorbeeld ook. Nou, Wilma die dacht, ja, Light and Fire van Chris de Burg. Dat vind ik wel een leuke. Daan die zegt Coldplay, A Sky Full of Stars. Is ook een leuke suggestie. En even kijken, wie kwam er nog meer? Katy Perry, Firework. Noah kwam daarmee. En Ellie Goulding met Lights. Dat zei Mila. Maar toen kwam er ook nog eentje binnen van Sonja. Sonja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik vond jouw verzoekje meteen heel leuk. Ik dacht, die heb ik heel lang niet gehoord, dus die gaan we zo even draaien. Allereerst, jij zit in de auto, of niet?
1: Ja, ik ben onderweg. Ja, klopt.
0: Onderweg naar werk, of?
1: Ja, werk.
0: Oké, wat voor werk doe je?
1: Ik ben Body Stress Release Practitioner.
0: Wat ben je?
1: Body Stress Release Practitioner.
0: Oh, oké. Dat lijkt me wel bijzonder werk om te doen, of niet? Dat moet je vaak wel even uitleggen, of niet?
1: Ja, dat is inderdaad. Dat is een gezondheidstechniek. En ja, met kleine impuls aan het lichaam laat je het lichaam eigenlijk weer de diepere spit ondersteunen, de spiritus. En dan ja, functioneer je weer beter.
0: Ja.
1: En ik doe dat ook met. Ik ben nu onderweg naar mijn praktijk op Wielen. Ik ben bijna bij Lelystad verhoudt. Ik ben onderweg naar Nijkerkerveen.
0: Oh ja, dus dan kom je eigenlijk langs bij de mensen eigenlijk. Dat is wat je dan doet met de praktijk op Wielen. Oh ja.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Die niet bij mij kunnen komen in Magnesse, want ik woon in Magnesse. Ik heb praktijk in Magnesse, maar de mensen die niet bij mij kunnen komen, daar ga ik naartoe.
0: En zo ga je heel de provincie door en ook nog over de provinciegrenzen heen zelfs.
1: Nou, langs de ramp.
0: Ik vroeg natuurlijk een nummer over licht. En toen kom jij met het verzoekje?
1: Licht van Nena.
0: Licht van Nena, ja, dan ga ik die natuurlijk draaien, want die hebben we lang niet gehoord.
1: Ja, inderdaad. Die horen we heel weinig.
0: Nou, heel veel plezier en werk ze vandaag. En bedankt voor je verzoekje.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook werk.
0: Fijne dag.
1: Dankjewel. Doei.

Mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

één van de zomerhits van deze zomer. Cheerio van Justin de Wild. Je kunt ermee spelen met Kiek Kiek de Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En jou de taak om te raden wat dat dan precies is. Foto's zijn te bekijken op onze website omroepflevoland.nl/kiek. Onze Facebookpagina. Of als je de televisie even aanzet, dan zie je de foto's op dit moment ook. En dan zie je twee foto's van de Schoklandloop. Zo'n 400 vroege vogels stonden aan de start en konden kiezen uit een parcours van 5 of 10 kilometer. Ja, je moet er maar aan staan. En Schokland is natuurlijk een beetje heuvelig. Dus je hebt wat te maken met wat heuveltjes die je natuurlijk normaal gesproken in de polder niet echt hebt. Als ik je meeneem naar de foto, dan zie je 1, 2, 3, 4, 5 hardlopers aan het rennen. Ze zijn aan het zwoegen, dat zie je aan de gezichten. Iemand anders erachter, die rent de verkeerde kant op, of dat is een toeschouwer, dat zou natuurlijk ook kunnen. Het is een vrij overzichtelijke foto. Je ziet allemaal startnummers. Misschien zit het probleem of zit het verschil daar wel in. Misschien zit het wel in het roze petje wat die man draagt achteraan. Of zit het misschien in de schoenen. Wat is er veranderd of weggepikt op de tweede foto? Je mag het laten weten, kan op twee maniertjes. Je kunt bellen 0320 28 50 50. Of je gaat naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Kan je tot 11 uur je antwoord doorsturen. En misschien weer wel hartstikke leuke prijzen. Zoals kieksokken bijvoorbeeld. Of de kiekspikker. Ja, het kan allemaal. Doe mee 0320 28 50 50. Zombies hoor je nu.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
5: We kunnen door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Netbeheerder Tennet gaat in Flevoland gasgeneratoren en batterijen inzetten om het overvolle stroomnet te ontlasten. Gaat vanaf 2029 gebeuren. De stadswarmtecentrale in Almere-Stad is als eerste aan de beurt voor deze vernieuwing. De batterij kan 4 uur stroom leveren en bij pieken helpt een gasturbine op groene brandstof. Tennet onderzoekt of dit ook kan in Dronten, Lelystad en in Zeewolde. In Almere wordt hard gewerkt aan de opbouw van lichtkunstfestival Illuminus, dat tijdens de herfstvakantie te bezoeken is rond het Weerwater. Het wordt de 5e editie van Illuminus met 18 uitgelichte kunstwerken. Dat zijn er 3 meer dan vorig jaar. Het gratis lichtjesfestival begint vrijdagavond en duurt tot en met 18 oktober. Meer nieuws vind je in web en app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen, verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Het komt vooral doordat er steeds meer ouderen bijkomen. Maar ook speelt een ongezonde leefstijl een belangrijke rol. Een Australische oud-bisschop moet de cel in voor het seksueel misbruiken van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige man werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk. En Europarlementariër Dick Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Daarmee verliest de partij zijn laatste volksvertegenwoordiger. Dick Gotink schrijft op LinkedIn dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Mona Keizer.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het droog en regionaal wat nevig of mistig. De zon komt tevoorschijn en bij een zwakke oostwind stijgt het prik later vanochtend naar 16 tot 18 graden. In de middag wordt het met 21 of 22 graden bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Er zijn perioden met zon, maar later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond raakt het geheel bewolkt en in de loop van de avond volgt vanuit het westen regen. Ook vannacht valt regen en er steekt een stevige noordwestenwind op. De minima liggen rond 12 graden. Morgen, donderdag, wisselen buien en opklaringen elkaar af. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind en met maximaal 15 graden is het een stuk koeler dan het de afgelopen dagen was.
11: Een vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden, West en Diemen. Doe er 10 minuten langer over. En een korte vertraging op de A28 Zwolle Amersfoort. tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst ook 5 minuten vertraging. Ook nog een flitser gezien, die staat op de N307 bij Dronten, bij hectometerpaal 105,6. Dat is die flitser die controleert of je de telefoon in je hand houdt. Zometeen gaan we terug in de tijd bij Flevoland Muziekland. We gaan terug naar 7 oktober 1992.
9: Goedemorgen.

0: Shanna Spyro was dat met Great Expectation. En daarvoor hoorde je Linda, Roos en Jessica met Ademnood uit de jaren 90. En over de jaren 90 gesproken.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar 7 oktober 1992. Ja, en waar was iedereen een beetje mee bezig? Nou, de Super Nintendo was enorm populair aan het worden op dat moment. En iedereen keek naar The Simpsons bijvoorbeeld. En The Fresh Prince of Bel-Air, dat waren grote tv-hits in die tijd. En wat stond er dan allemaal in de hitlijst van 7 oktober 1992? Nou, helemaal bovenaan vonden wij onder andere bijvoorbeeld Brian May met Too Much Will Love.

0: En November Rain vonden we ook op nummer 4. Van Guns N' Roses natuurlijk. En wat dacht je van Dr. Alban met It's My Life? Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. En ook bij ZM met Chesera. When you lay in my arms, so warm and tender. En Alba met Dancing Queen. Kortom, heel veel hits die in de jaren 90 allemaal de revue passeerden. Maar welke op nummer 2 stond in die lijst, was de plaat van Inner Circle, Sweat à la Lalonde. En ja, dat is een plaat met een beetje, als je kijkt naar de songteksten, een beetje controverse. Maar wel leuk om te horen. Sweat van Inner Circle.
1: Nederland, Muziekland. Terug naar
0: 7 oktober 1992.

Fleetwood Mac met Go Your Own Way. En daarvoor In a Circle met Sweat uit dus die lijst van 7 oktober 1992. Zometeen heb ik nog de polderplaat voor je. Is deze week van Gerard Joling met iets wat ik heel graag zou willen hebben. Een creditcard van staal heet zijn nieuwe plaat. Hoor je zometeen na deze mooie van Ed Sheeran samen met Khaled. Beautiful People.

deze polderplaat die blijft wel bij je hangen, denk ik. Hè? Dit was Gerard Joling met Creditcard van Staal. Deze week dus de polderplaat. Hoor je dus extra vaak hier bij Flevoland Muziekland onder andere. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland van met Arno Kleket. Naar Cresip met het prachtige Sweet Goodbyes.

0: was ook zo leuk. Of Goldeneering. Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Dit is Flevoland.
2: Daar kan je klimmen, daar kan je klauteren.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En ze kun je naast objecten echt alles scannen en dat wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Wij moesten de plannen achteraf uit de media vernemen. Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op Welzijn Lelystad.
7: Dit is het nieuws op Urk FM. Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jetten zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250

0: Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM hou.

0: Rukketjen. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukiaan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook 10 panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM, hou.

0: Ruk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ruk FM.

0: is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
1: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
3: Sensatie. Sensatie zoeken.
4: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
3: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
1: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

Door heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse voor.

Ben ik in Chili of in Ede? In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Want een koster is geen zotje. Hij is een mens van vlees en been.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
2: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
2: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
1: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: Urk FM, hou.
1: Zo, heren. Daar gaan we dan weer, hè? Ja, eens kijken wat voor problemen we tegenkomen in het land, hè? Ja, en we gaan oplossingen brengen en ik doe meteen uitspraak. En daarmee zullen ze het moeten doen.
2: Zo is het. Wij zijn de rijden, de rechter. Wij rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand.
1: Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank.
2: En de heren van het kadaster zitten op de achterbank.
1: Ja. Nou heren, waar gaan we deze keer naartoe?
3: We gaan deze keer naar mevrouw Pieters in
1: Boekelo.
3: Buurman heeft een muurtje, die is 2 centimeter te hoog.
1: 2 centimeter te hoog? Ach,
3: ja,
1: oh,
3: hier, ja.
1: Ja, hier is het. Ja. Is dat te hoog? Moet u daar meten?
3: Dat hoef ik niet na te meten.
1: Nou, dan doe ik meteen uitspraak. Ik zou zeggen, weg met dat muurtje.
3: Waar gaat het muurtje?

0: Wat zei je nou?
1: Nee, het is al klaar. Wij zijn de rijdende rechter, we rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand. Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank. En de heren van Kadaster zitten op de achterbank. Zo. Waar gaan we nu weer naartoe?
0: We gaan nu naar de familie De Bruin.
1: De Bruin.
0: Daar staat een tomatenkast van de buren. En die staat 3 millimeter bij haar in de tuin.
1: Ach jee, kijk, zie je wat staat hier is.
2: Wat gaan we daar aan doen?
0: Ik heb wel een idee.
1: Ja, heb u een ideetje? Wat gaat u eraan doen?
0: Hop, daar gaat ie.
1: Wij zijn de rijdende rechter. We rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand. Meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank. En de heren van Kadaster zitten op de achterbank. Ja.
0: Ik heb even een tussendoortje als het mag.
1: Tussendoortje.
0: Het gaat over mevrouw De Wilde.
1: Mevrouw De Wilde. Bloemendaal, ja.
0: Nou, haar man is bij haar weggelopen.
1: Wat verschrikkelijk, zeg. Wat vreselijk.
0: Oh ja, kijk, daar staat ze op de hoek daar. Dat is ze.
1: Is dat die mevrouw? Nou, dan kan ik haar man geen ongelijk geven. Gauw vergeten. Volgende zaak, mensen. Waar gaan we nu naartoe?
0: We zijn nu onderweg naar de familie Breedveld.
1: Breedveld
0: in Zandvoort. Die hebben last van een carillon in de klokkentoren. Naast hun huis.
1: Oh, wat vervelend. Is dat hem, de klokkentoren? Dat is hem, hè? Wat doen we? Wat wachten we op het hele uur?
0: Nou, ja, dat is wel zo netjes, denk ik.
1: Ja, even wachten tot hij gaat slapen.
0: Daar gaat
1: hij. Ja, daar gaat
2: hij. Hij slaapt.

0: dat denk ik. Ja, even kijken naar de Witte de Witstraat in Enschede. Daar vallen de bladeren van de kastanjeboom van de buren in de tuin van mevrouw
1: Vermeulen. Is het hier? Hier moeten we zijn.
0: Ja, hier moeten we zijn.
1: Een flinke boom, zeg. Wat een bladeren.
0: Daar heb ik wel een oplossing voor.
1: Ja,
0: daar
1: heb ik nog een oplossing. Wat gaat u dan?
0: Nou, maar even gaan.
1: Nou, wat gaat u dan? Wat bent u van plan? Maar hallo, rustig, rustig, rustig.
0: Zo, ook weer opgelost.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jezelgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Rikken.

doorgoot als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan: we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan. Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan en doorgaan. Ik heb duis achter me staan. Dus ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan.

0: Jozef Bloemkolen!
1: Dit is Urik FM.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten,

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Lekkere muziek op Rick FM.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien.

0: Wereldbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk, waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.